0: op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Op het Hoge Land.
7: Even zitten.
8: Ben je voor niks werkeloos?
7: Staat er weer zo'n pot pindakaas op tafel? Dan kan ik mijn poten weer niet kwijt.
8: Ach, ik heb zo'n last van mijn rug.
7: En die Facebook-melkboer, die twittert dat hij mijn vader is.
8: Als we eerst maar weer in bed liggen. Maar wat zing je dan?

kind wordt nooit geleugd.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad van 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaal van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

zeggen dat ik een schoonere heet. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde kreeg.

0: instinkt verslagen met gezond verstand. De nacht maakt ons niet langer bang.
1: Altijd bij de hand, Omroep het Hogeland. Hogeland.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch Expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

Lukt van je jeugd goede lood te passen, of eigenlijk ben je altijd te dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat wat, dan kom je al snel aan de brood. Dan smaak een glas raja's, nou judorans, een ijsblad van Noorden op de plee. Op zondag een poosauskes, daar waren onze chips, ja eigenlijk waren we al goud.

iets van een stuit. Maar ik zit op de broodstaal en de zakje op een spoel. Dan komt toch altijd te kort. Dan hadden we nog poffert en bon op de weg. Zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neid, je bent me erin. Wie zien gewoon, business life.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

nooit een nare droom gehad. Rustig maar.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

was om en wie dacht. Ome Willem was ook net zoiets. Zij vonden het leven prachtig. Zij zaten nog recht op de fiets. Zij zagen elk hoek, alle doel.

was altijd sigaar en een slokje. Ook al dronk ze nooit meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje. Zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loof.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
1: Omroep het Hogeland.

Het bedaalt me soms om voor te gaan, nog missen die nooit leven. Ze zitten in glozen luchtkasteelden en nemen me in plaats van geven. Dan draai ik me om en sloed ik dopen, en als ik dan even wacht,

nog het mooiste wiens nodig. Voor in de zon verbrand. Het is zonde dat ik het versteld maalt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Hij werd er wel wereldberoemd mee, deze Mark Craig Cohn. Geboren in Cleveland op 5 juli 1959. Maar had hij ook de grootste hit ermee? Nou, misschien komt dat wel op de naam van Cher. Die in 1995 het nummer ook opnam voor het album wat zij maakte, It's a Man's World. Er werd zelfs nog een Nederlandse versie van dit nummer, Walking in Memphis, werd er gemaakt door Bert Herink. En toen heet het Zeven Dagen in Memphis. Goedemorgen. Dit is het programma wat Sentimental Journey, wat zo dadelijk door Jack wordt aangekondigd.
1: Dit is Sentimental Journey. Herkenbaar en vaak dierbaar geluid voor velen.
0: Elke zaterdagmorgen tussen 9 en 11, dan neem ik jullie mee naar het verleden. Hoofdzakelijk het verleden van vandaag. Maar ook nog even een stukje van gisteren, als je gisteren wat nieuws gemist hebt. Maar dan ook weer uit het verleden. Of vanmorgen. En uiteraard ook weer uit het verleden. Vorige week ben ik begonnen om mijn vakantie alvast met jullie te delen. Vorige week hadden we de openingsplaten, de drie openingsplaten, had één lengte. Dat was New Orleans. En de volgende moment in de reis die ik in augustus ga maken, dat is Memphis. Dus daarom gekozen voor Marcon met Walking Memphis. Bobby Sykes is dit en dat gaat ook over Memphis. Memphis Address, goedemorgen.

0: Vanmorgen hoorde ik op de tv dat country weer enorm populair aan het worden is. En dan laten ze daar wat voorbeelden van horen van country muziek zoals het tegenwoordig gemaakt wordt. En dan hoor ik dit soort voorbeelden niet, zoals deze van Thomas T. Hall. Afgekort Tom T. Hall. Die kreeg ook een bijnaam in zijn muziekcarrière, The Storyteller. Amerikaanse muzikus en schrijver. En hij schreef een groot aantal liedjes, met name in de country-stijl, waar wij een beetje van houden in dit programma. Waarvan 11 de nummer 1 hits had deze man op zijn naam staan. Ja, en op de achtergrond ga ik nog even door met Memphis, Tennessee. Een van de pianohelden die ik toch wel even mag noemen is Teddy Riddell. En die heeft een instrumentale versie opgenomen van een instrumentaal nummer. Memphis, Tennessee. Maar daar is natuurlijk ook weer een gezongen versie van, maar daar kom ik zo even op terug. Bobby Sykes hadden we daar vooraan, Amerikaanse countryzanger, gitarist en songwriter. 24 jaar lang was hij de sideman van Marty Robbins. Hij overleed in Nashville, Tennessee. En laat dat nou ook de sleutelwoord zijn voor volgende week, Nashville. Want dan vervolgen we de reis door Amerika. En hij werd maar 66 jaar, deze man. Maar die had dus een plaat gemaakt. In 1961 deed hij dat. En dat heet Memphis Address. En dat gaat dus over een adres die er moet zijn in Memphis, maar die hij niet kon vinden. Nou, ik zei het al, we blijven nog even bij Memphis. Ik heb even een paar stukjes achter elkaar gezet. Waar mensen, die zijn nogal trots op de plek waar ze vandaan komen. En dit is een aantal voorbeeldjes van Memphis, hoe Memphis bezongen wordt. Even deze, van King Curtis.
1: About a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.
0: Ja, waar hoor je deze plaat toch, hè? King Curtis was dit met Memphis Soul Stew. Elvis deed het natuurlijk ook.
2: Long distance information, give me Memphis, Tennessee.
0: Hey Memphis, won't you... Laverne Baker met Hey Memphis. Wat eigenlijk gebaseerd werd op het nummer Little Sister.
3: Hey Memphis, won't you kiss me once or twice? Make me feel so nice.
0: Ken je de naam Tex Dixon? Nou, die heeft deze plaat gemaakt en dat is Hello Memphis.
4: Hello Memphis, goodbye Birmingham.
0: Rick Nelson die waagde zich ook aan het Memphis gevoel, de Night Train to Memphis. Memphis in the Meantime, prachtige plaat van John Hiatt, waarin de plaats Memphis wordt bezongen. En dat is het sleutelwoord voor de eerste 3 platen, maar ik ga er nog even mee door omdat het gewoon zo lekker is. Onmiskenbaar het geluid van Chuck Berry, Memphis, Tennessee. En dan hebben we nog R.D. Hendon en de Western Jamboree Cowboys. Magic Mama from Memphis. Ja, ik vind het geweldig, ik vind het heerlijk. Misschien dat je thuis zegt van nou, dat is mooi, dat jij dat mooi vindt. Maar ik heb er wat minder mee. Nou, dat kan. Maar ik ga er nog wel even mee door, want ook Lee Rucker, die eigenlijk geboren in... werd geboren als Leon Drucker in 1961. Maar Lee Rucker, die kennen wij als bassist, contrabassist van de Stray Cats. En die heeft ook een plaat gemaakt over Memphis. Memphis Freeze heet dit. Goedemorgen.

0: zijn legendarische status dankt hij aan het groepje waarin hij speelde. De Stray Cats. En af en toe komen die jongens nog eens een keer weer bij elkaar voor een reunieconcert. Maar hij heeft ook solo platen gemaakt. Al die drie mannen afzonderlijk van elkaar natuurlijk ook. Zo ook deze Leon Drucker. Die wij allemaal zouden moeten kennen als Lee Rocker. Zijn invloeden afkomstig van Elvis Presley en Carl Perkins en zijn grote slap bass held of zijn contrabass held is Willie Dixon.
1: All right now.
0: All right now. Ja, en de outro van het plaatje geeft mij even gelegenheid om met jullie door te nemen welke dag dat het vandaag is als je net de ogen open hebt. Het is 11 juli van het jaar 2026, de laatste keer dat het 11 juli is 2026. Het is de 192ste dag van het jaar en na deze dan volgen er nog 173 dagen tot het einde van het jaar. Haarlemmermeer wordt officieel een Nederlandse gemeente. Dat was vandaag in 1855. Ja, dat denk je van, ja, maar ik neem het toch wel even mee. Dan weet je dat in ieder geval voor vanavond als je een feestje hebt dat je zegt van nou wist je wel dat vandaag de dag is dat in 1855 Haarlemmermeer een officiële Nederlandse gemeente wordt. De gebroeders Lumière vertonen een eerste film aan wetenschappers doen ze vandaag ook in 1895. En de eerste TT van Assen wordt verreden over een parcours tussen de driehoek Rol, de Borger en Schoonlo. Dat is vandaag ook, maar dan in 1925 werd dat voor het eerst gedaan. En Italië, want we zitten nog midden in het voetbal. En Italië wint de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van de WK voetbal met 3-1 te verslaan in 1982 vandaag. Dan nog één berichtje. Nou nee, ik laat het er eigenlijk gewoon bij, want dat zijn niet van die vrolijke berichten. Dus die laat ik gewoon liggen voor vandaag. En we nemen ook afscheid van Lingon Drucker, oftewel Lee Rocker. 24 uur per dag.

0: Ja, ik heb meerdere versies beluisterd van dit nummer. I Love Like Yours, Don't Come Knocking Every Day. Uit 1963, het origineel van Martha Reeves en de Vandellas. Kwam als B-kant uit op het singeltje Heatwave. Op het legendarische Gordy-label. En Ike en Tina Turner die deden het ook voor hun album uit 1966, River Deep Mountain High. En meerdere versies heb ik beluisterd, maar de absolute topversie vind ik toch wel de uitvoering van de Cats, afkomstig van hun live-album uit 1991. En die titel van het album was The Cats Live. Ja, je moet er even op komen.
1: Wat kun je verwachten in dit uur van Sentimental Journey?
0: Zo dadelijk onder andere muziek nog van de geweldige Sam Cooke. We gaan even stilstaan vandaag bij nieuwsberichten uit het verleden. De verjaardagen en overlijden. En dan komen we natuurlijk terecht bij vandaag is de dag van het overlijden van Herman Brood. En wat hebben we nog meer? Chess en Dave heb ik op de lijst gezet. En als we eraan toekomen nog, To Know Him Is To Love Him. Van de dames Dolly Parton samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Ik weet niet of ik daar aan toe kom, maar in ieder geval kom ik toe.

Ja, dat is de titel. Nothing Can Change This Love For You. En dit plaatje, nou nee, niet dit plaatje, maar het plaatje met deze titel werd uitgebracht in 1962. En dan gaan we helemaal precies zijn op 11 september 1962. Maar in datzelfde jaar en dan in februari, toen was hij al even aan het proberen met dit nummer. En toen hebben ze er een soort doo-wop nummer van gemaakt. En die versie die had ik dus meegenomen deze morgen. Van Sam Cooke, 1962. Op een paar seconden na is het 9:30. Je luistert naar het programma Sentimental Journey. Elke zaterdagmorgen tussen 9 en 11. Met wat mij betreft altijd lekkere muziek, maar dat is natuurlijk aan jullie, de luisteraars, of dat dan ook daadwerkelijk zo is. We hebben nu even tijd voor de verjaardagskalender. Die gaan we ook altijd elke zaterdagmorgen even met elkaar doornemen. John Quincy Adams werd vandaag geboren in 1767. De zesde president van de United States of America. Hij overleden in 1848. Hugh Brenner. Wie kent hem niet? De Amerikaanse acteur, overleden in 1985. Maar vandaag is zijn geboortedag, 1920. En de legendarische Herman Stok, de Nederlandse radio- en televisiepresentator. Overleden in 2021. Ja, en Marianne Berk. We hebben het bericht eigenlijk vorige week, anderhalf week geleden, hebben we dat meegekregen. De Nederlandse schrijver.

Zou vandaag ook verjaren, want ze werd geboren in 1966 vandaag. En zij overleed in 1990. Nou, ik ga gelijk maar even door met de mensen die zijn overleden vandaag. En op de achtergrond, dan hoor je het misschien al wel een beetje aan de piano. Ik ga er even tussendoor, want zo dadelijk hebben we natuurlijk een volledig nummer van Herman Brood. Want die overlijdt namelijk vandaag op 54-jarige leeftijd. De Nederlandse zanger, pianist en kunstenaar. En hij deelt deze dag onder andere met George Gershwin op 38-jarige leeftijd. De Nederlandse liedjesschrijver Joop Portinger, die overleed vandaag ook op 64-jarige leeftijd. Nou niet ook, hij overleed op 64-jarige leeftijd in 1981. Sandra Timmermans, de Nederlandse zangeres en oudste dochter van het Nederlandse zangduo Gert en Hermien Timmermans, overleed in 2021 vandaag. Is dit de mooiste versie van My Way? Dat weet ik niet. Ik denk niet dat wij dat vinden, maar het is wel het meest indrukwekkende. My Way, Herman Broods.

Het Hilton Hotel in 2001. Daar sprong hij vanaf. Nou, hij pleegde zelfmoord, hè, man Brood. Toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, zijn versie, dacht ik van, vreselijk zeg. Slechte Engels. Maar nu, met de wetenschap van alles wat die man in zijn leven heeft gedaan, ja, krijgt er een tweede laag. My Way van Herman Brood. 7 minuten over 9:30.

Het herkenbare geluid uit de jaren 70 van Rosie en Andres. Nederlandse zangduo natuurlijk van in ieder geval Dries Holter. Samen met Rosie Pereira. En Holter die deed het eerst samen natuurlijk met Sandra Remer als Sandra en Andres. En in 1975 stapte hij over. En toen ging hij het samen doen met Rosie Pereira. Ja, deze Rosie Pereira die had een hele beroemde vader, in ieder geval in de muziekwereld. Haar vader Coy Pereira was een bekende steelgitarist, of gitarist zoals je wilt. En die speelde bij de Kilima Hawaiians. Ja, en dat wordt mijn aandacht natuurlijk getrokken, hè. Ik loop ondertussen even weer naar onze eigen jukebox, want ik had nog een kwartje. En dat ga ik even plaatsen in G5. En dan laat ik het plaatje even vallen. En in G5, of onder G5, dan vinden we deze plaat. Ja, die vind ik wel zo verschrikkelijk mooi. Dus die neem ik ook heel graag mee. Dan gaan we echt weer terug naar de jaren 50, begin jaren 60. Zo lekker, zo fijn. Tot 11 uur is dit het programma Sentimental Journey. Met de Fidels en de Mr. Lonely.

En dit was ook gelijk hun bekendste plaat van deze doo-wop-formatie uit de jaren 50, de Videls. En ze waren redelijk populair, hoor. Hun stijl, dat is doo-wop. En even voor de mensen die denken van, ja, wat is dat dan nou? Dat is een muziekstijl met zeer veel zang. En hoofdzakelijk ook nog eens zonder instrumenten, dat vinden ze nog plezieriger. En dat deden ze dan om de street corners en vooral in New York. En in Brooklyn was het vrij populair. En daarna overspoelde het Amerika. Even naar berichten van gisteren. 10 juli 1962 wordt vanaf Cape Canaveral in de United States de allereerste communicatiesatelliet Telstar gelanceerd. De Engelse producer Joe Meek haakt hier snel binnen en neemt met de groep de Tornadoes de instrumentale versie van Telstar op. Instrumentaal nummer Telstar natuurlijk. Kenny Rogers en enkele andere leden van de New Christy Minstrels die stappen gisteren uit de groep. 1967 was dat. En ze richten First Edition op. Heb ik geen muziek van meegenomen. Waarvan wel dan? Jazz and Dave. Wij noemen het Jazz and Dave. Maar er staat bij de Engelsen staat er een N tussen. Dan heet het Jazz and Dave. Jazz and Dave. Een pop rock duo uit Londen. Jazz Hodges en Dave Peacock. 1972 werden ze opgericht. Ain't no pleasing you.

Ja, ik ben niet zo thuis in de dialecten zoals die gebruikt worden in Engeland. Maar je hebt dus ook een dialect en dat heet Cockney. Ja, en dan praten ze bij... Zoiets. En aangezien zij een rock duo waren en Cockney spraken... En toen dachten ze van, nou, onze stijl, dat noemen wij gewoon Rockney. Dat is geen officiële stijl misschien, maar... Het waren Chess en Dave in ieder geval, afkomstig van hun album uit 1982. En toen hadden ze een album uitgebracht, Mustn't Grumble. En daar stond deze plaat op, Ain't No Pleasing You. Chess en Dave kwamen voorbij in het programma Sentimental Journey. Om dit tijdstip grijpen wij terug in de historie van dit programma... dat een jubileum heeft gehad met 5 jaar bestaan. Ja, ja, en toen dacht ik van nou, laat ik er goed aan doen... om even terug te grijpen in de historie van dit programma. En daarvoor hebben we dit onderwerpje bedacht zo in het eerste uur. Kijk, en op de klok hebben we nog 12 minuten te gaan... en dan zit het eerste uur er alweer op. Dus wij grijpen terug naar vandaag. Maar dan naar 2021. Ja, en toen hadden we een uitzending, dat kan ik nog wel even vermelden. Want wij volgen, wij hebben in de eerste openingsplaten doen we altijd even met een linkje daarin. Hè. Hadden we vandaag dus Memphis. Maar dan pakken we woorden of we pakken we whatever. Maar toen volgden we, in het begin van het programma, volgden we het alfabet. Nou, daar heb ik nog even een stukje van gepakt. En nou ja, blijf maar gewoon lekker zitten. Neem maar even een kop koffie en luister maar even naar 5 jaar terug. Gisteren, 5 jaar terug. Muziek, zoals gezegd, op de zaterdagmorgen. Aandacht voor oude tv-programma's. En we hebben aandacht voor cabaret natuurlijk. Ook oude cabaret. Daar hou ik ook zo verschrikkelijk veel van. Goedemorgen, welkom bij Sentimental Journey. En ik ben al terechtgekomen bij de W. De W van de Walker Brothers. Die worden gevolgd door de Walkers, afkomstig uit Maastricht.

0: afkomstig uit Maastricht, zoals gezegd, de formatie The Walkers. Schitterende plaat, blijft het toch. En vooral deze zaterdagmorgen kan die er best even door. Tussen de plakjes, wat zullen we zeggen? Brood met kaas, whatever. Je luistert naar het programma Sentimental Journey. We gaan teruggrijpen in de tijd. Dat doen we met onderwerpen en met muziek. Nog even over die Walkers, die zijn ooit begonnen in 1963. Zijn ze gestart in de muziek als de Mosem Skiffle Group. En in de jaren 70 werden ze immens populair. Niet alleen in ons eigen land, maar ook daarbuiten met dit nummer. There's no more corn on the Brussels. Belangrijke zaken. De formatie was René Innemee. En had een prachtige stem. En zijn stem is ook onder andere gebruikt voor de Stars on 45 van Jaap Egmond. En als het dan gaat over de afdeling CCR, werd zijn stem ingehuurd om de stem van John Fogerty na te bootsen. En dat is hem ontzettend aardig gelukt. Daarvooraan hadden we de Walker Brothers. Niet te vergelijken, maar dat waren Scott Walker, Gary Walker en John Walker. En geen van allen die heette in het echt zo. Want Scott Walker werd geboren als Noel Scott Engel. Gary Walker als Gary Leeds. En John Walker als John Joseph Mouse.
1: Ik heb altijd veel sport gedaan, mensen. Ik heb wielrennen heb ik gedaan. Ik was al de laatste. Maar die anderen gingen allemaal voor. Ik heb atletiek gedaan, peerwerpen. En, ja, met die kleine peertjes kun je ze lekker mee gooien. Hè. En ik heb gedaan, wat heb ik dan meer gedaan, boksen. Ja, en door het boksen ben ik weer in de paardensport terechtgekomen. Ja, dan zul je zeggen, hoe ging dat dan nou? Ik moest boksen en toen kreeg ik een hengst. En,

0: Ja, en ik zei het al, ga ik deze helemaal draaien? Nee, helaas niet. Die neem ik gewoon mee voor volgende week. De prachtige versie van To Know Him Is To Love Him. Maar deze keer dan in uitvoering niet van het origineel van de Teddy Bears, maar van Trio. Een gelegenheidsformatie van Linda Ronstadt, Emmylou Harris en Dolly Parton. Maar dat neem ik volgende week mee. Maar we hebben even teruggegrepen naar de uitzending van 2021 van 10 juli 2021. En dat bracht ons ook naar het einde van het eerste uur. En zo dadelijk een tweede uur. Waar openen we mee? Best wel een beetje ruig. Nou ja, voor dit programma is het dat ruig misschien. Nee, valt nog mee. Even nieuws beluisteren en heb je even kans om even de koffiemachine weer aan te zetten of een broodje te smeren. En dan horen we elkaar zo dadelijk aan de andere kant van het volle uur. Tot zo.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashier van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Of het motief van de gijzelnemer is niet bekend.
3: De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd. En sinds gisteravond 10 uur.
2: In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie.
3: Niets bekend.
2: De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Hoogland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashier van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hogeland.
9: Hoi luisteraars, welkom bij het Zeegat uit. Het komend uur nemen we u mee op een muzikale rondreis over de zeven wereldzeeën. Tevens zullen we diverse havensteden aandoen. Uw roerganger is Kees Vlieland en we wensen u een behouden vaart en veel luisterplezier.

Ahoy luisteraars, welkom aan boord. Voor vandaag nemen we afscheid van de vaste wal met de Nocelli-zingers uit Stadskanaal met Nou tot ziens, mijn lieve jongen.

Zeemanskoor de Raddraaiers uit IJmuiden is een enthousiast mannenkoor dat in 1998 werd opgericht uit liefde voor het zingen. Hun repertoire is voornamelijk gericht op het Nederlandse zeemanslied. Ongeveer 75% van hun liedjes is Nederlandstalig. Van hun album Op deinende golven draaien we nu De Verliefde Kapitein.

In Achter de Boeg draaien we wekelijks een song uit het verre verleden. En voor deze week hebben we deze voor u opgevist. Willy, Alberti en Max van Praag, oftewel de straatzangers met Mooie Blauwe Zee.

Radio Het Zeegat uit, het waken voor de maritieme muziek. Geen vreemde streken, maar altijd de juiste koers en volle kracht vooruit. Met seasongs, maritieme folk en shanties. Bij ons is driemaal scheepsrecht op zondag tussen 11 en 12 uur bij Omroep Eemsdelta. Op dinsdag tussen 19 en 20 uur bij RTV Katwijk. En zaterdag tussen 10 en 11 uur bij Omroep Het Hoge Land. We houden ook niet van iedere dag hetzelfde. Daarom verleggen we iedere dag een andere muzikale koers. Wilt u vooraf weten met welke muziek we uitvaren? Dan kunt u 2 dagen voor de uitzending kijken op de Facebookgroep van Shanty en Seasongs Lovers. Want daar liggen onze playlisten afgemeerd. Tevens is er in deze groep veel informatie te vinden van koren en groepen, optredens en concerten. Wilt u dat we ook aandacht besteden aan uw groep of koor? Dan kunt u uw cd of andere kwalitatieve opnames op mp3 of wav-formaat bij ons aan boord brengen via een e-mail. Onze loopplank daarvoor is c.vlieland@rtvkatwijk.nl. We zullen uw muziek dan mee laten stromen met onze radiogolven. Ga gewoon met ons in zee. Shantycore Neptunus komt van Schouwen-Duiveland. Hun oprichting was in het jaar 2000 en hun eerste optreden was in 2001 in Eetcafé Kerkwerve tijdens het Haringfeest al daar. En daarna ging het ze goed voor de wind. Ze hebben inmiddels al een drietal cd's uitgebracht en hier hoort u ze nu met The Sailor Boy.

0: De Dontje Singers zijn een zanggroep uit Noordenai en dat is een Duitse eilandgemeenschap. Ze staan bekend om een humoristische en volksmuziek, vaak geïnspireerd door het leven op het eiland. Hun naam verwijst naar Dontjes, wat korte, grappige verhalen en liedjes betekent. Ze hebben een breed repertoire van 70 liederen, variërend van luchtige en humoristische nummers tot meer nostalgische en bespiegelende liedjes over het eilandleven. De song die je nu van hun kunt gaan beluisteren is Kleine Zeemansbruid.
1: Liebe Anna, ich schreib dir aus Havanna und sitze hier an Bord, morgen geht es wieder fort. Ja, wir fahren nur noch mal durch den Panama-Kanal und dann kommt der Augenblick, dann komm ich zu dir zurück. Liebe Anna, heiß ist es in Havanna, viel heißer, aber

De Draaimaster Deens was een dameskoor uit Drenthe, uit de regio Borger Odoren. Van hun album De Draaimasters Varen Uit is hier de song So Early in the

0: In ons onderdeel aan elkaar geknoopt of op een hoop gegooid, draaien we wekelijks een medley of potpourri uit alle windstreken. Voor deze reis hoort u...
1: Shantycore Overstag met een zeemanslied in medley.

visserslatijn. Onze Nederlandse taal is doorspekt met woorden, spreekwoorden en gezegdes die afstammen uit de periode van de zeilvaart. Iedere uitzending zullen we een woord, spreekwoord of gezegde ontrafelen. Grote vissen scheuren het net. Met andere woorden, belangrijke mensen die de boel hebben bedonderd, ontlopen vaak hun straf. Le Marin Thie Brice is geen traditionele Bretonse zanggroep met een vaste bezetting, maar een studioproject dat vooral compilaties en heropnames van bekende Bretonse en maritieme liederen uitbrengt. De naam klinkt alsof het om een folkloristische groep uit Bretagne gaat. Het is dus geen koor of shantygroep met een traceerbare geschiedenis, een ledenlijst of optredens. Alle producties komen vrijwel allemaal van Olivier Music Coppelia, een label dat veel compilaties maakt van traditionele Franse chansons, maritieme liederen en folklore. Het is dus een wisselend ensemble van sessiemuzikanten. De song die ik u van hun laat horen is The Leaving of Liverpool.

De All Hands Sentiment zijn een Nederlandse zanggroep uit Apeldoorn die sinds 2003 traditionele zeemansliederen en shanties ten gehoor brengen. Ze staan bekend om hun a cappella uitvoeringen en hun streven om zo dicht mogelijk bij de originele vorm van deze maritieme muziek te blijven. Van hun album Four Hands on the Rope is hier Mama Liza Jane. Oh.

A Drop of Nelson's Blood. Dit lied wordt ook wel Roll the Old Chariot Along genoemd, vanwege het opzwepende refrein. Een oudere versie van het nummer lijkt ergens in de 19e eeuw in de Verenigde Staten te zijn ontstaan als een Afro-Amerikaanse spiritual. Het vroegst bekend geschreven exemplaar komt uit een verzameling uit 1901, genaamd Cabin and Plantation Songs. Het bevat hetzelfde refrein, maar de melodie en de coupletten zijn anders. Een soortgelijke versie werd in de jaren rond 1880 ook gebruikt als een campagnehymn van het Leger des Heils. De moderne versie heeft de vorm van een stamp-and-go shanty en leent zich voor eindeloze variaties en geïmproviseerde versen, hoewel het traditioneel vaak meerdere aanwijzingen naar alcohol bevat en behoorlijk schunnig kan worden. Het bevat ook uitgebreid gebruik van nautisch jargon en verwijzingen naar de shanties. Het is onduidelijk wanneer en waar de shanty-versie ontstond, maar verschillende Amerikaanse gospelartiesten toerden eind 19e eeuw door het Verenigd Koninkrijk en reisden daar per schip, wat een mogelijke manier van overdracht bood. Nelson's Blood is een nautisch jargon voor rum, dankzij een iets wat gruwelijke legende over behoud van het lichaam van admiraal Nelson. Om het lijk na de slag om Trafalgar in 1805 naar huis te vervoeren, zou het in een vat rum zijn bewaard om bederf tegen te gaan. Het gerucht gaat dat de matrozen aan boord van het schip gaten in de vat boden en een sterke dank uitdronken. Er zit enige waarheid in de legende, namelijk dat het lichaam van Nelson werd vervoerd in sterke drank, hoewel het naar verluid een mix was van cognac, kamfer en mirre. Of het geconsumeerd is, valt te betwijfelen. Van dit lied draaien we nu een uitvoering van de helaas niet meer bestaande groep Nelson's Blood uit het IJmondgebied.

Atlantic Union is een akoestisch folk trio uit St. John, Newfoundland. Ze bestaan sinds 1997 en staan bekend om hun frisse interpretaties van traditionele muziek en hun eigen composities. Ze combineren Newfoundlandse tradities met Keltische en Europese invloeden. Hun muziek is zowel verhalend als intiem, met veel aandacht voor de melodie en de sfeer. Ze hebben een reputatie opgebouwd in heel Atlantisch Canada voor een originele benadering van de folkmuziek. Hier zijn ze nu te beluisteren met de song Wayo Wayo.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

0: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen. Met Jacques van Bracht bij Omroep Eems Delta en Omroep Het Hoge Land.
1: Een hele goede morgen. Het is zaterdag 11 juli. Elke dag biedt ruimte om iets nieuws te ontdekken. Vandaag nemen we je mee naar plekken waar kunst, muziek en voorstellingen het noorden kleur geven. Samen met technicus Walter Spoler gaan we op pad. Met tips om op uit te gaan en fijne muziek. Mijn naam is Jacques van Bracht en dit is Cultuurkompas.

0: We beginnen vandaag in Hongerige Wolf met het festival Hongerige Wolf. Het kleine Groningse dorp, verscholen tussen de akkers vlakbij de Dollard, veranderde dit weekend opnieuw in een groot openluchtpodium. Geen hekken, geen massale festivalterreinen, maar voorstellingen op erven in schuren, tuinen en weilanden. Het dorp zelf vormt het decor. Het bijzondere aan festival Hongerige Wolf is dat je nooit precies weet wat er achter de volgende bocht zit. Misschien een dansvoorstelling in een oude schuur, een intiem concert tussen de bomen of een theatermaker die je uitnodigt om een stukje mee te wandelen. Juist die verrassingen maken het festival al jaren zo geliefd. Het programma biedt een mix van theater, muziek, dans, beeldenkunst, spoken word en literatuur. Daarbij krijgen vooral jonge makers de ruimte om nieuw werk te laten zien. Je ontdekt hier vaak artiesten die een paar jaar later op de grote festival staan. Ook de inwoners spelen een belangrijke rol. Ze stellen hun tuin, schuur of woonkamer ter beschikking als podium en maken bezoekers onderdeel van het dorp. Daardoor voelt Hongerige Wolf eerder als een gezamenlijke belevenis dan als een gewoon festival. Wie langer wil blijven, kan terecht op de festivalcamping. Dag- en weekendkaarten zijn verkrijgbaar via de website van het festival. Festival Hongerige Wolf, een bijzondere bestemming voor iedereen die kunst graag buiten de gebaande paden ontdekt. Het festival is vrijdag begonnen, gaat vandaag en morgen verder. En meer info over de programmering en de kaarten vind je op festivalhongerigewolf.nl.
1: Cultuurkompas.

We gaan verder in Del Cel. Dit was trouwens Sabine met Laat Me Los. En je denkt, wat een mooi nummer. Dan kun je haar vandaag nog live zien in Del Cel. En ik ga je er nu meer over vertellen. Del Cel bruist, dat is dit weekend. De binnenstad en het stadsrand. 2 dagen lang een plek vol muziek, straattheater en gezelligheid. In het centrum kun je langs de braderie slenteren, terwijl op het strand het programma volop doorgaat. Daar vindt vandaag Diekpop plaats met een gevarieerde line-up. Nou, we noemen het al, Sabine doet ook mee. Sabine komt uit Groningen, ze is erbij. Haar energieke Nederlandstalige pop bracht haar al naar Noorderzon, het Bevrijdingsfestival Groningen en Eurosonic Noorderslag. Met persoonlijke teksten en sterke live-optredens geldt ze als een van de talenten om in de gaten te houden. Een andere opvallende naam is Inge Lamboe. De singer-songwriter brak internationaal door toen haar video's op sociale media werden ontdekt door onder andere Pink en later zelfs Pete Townshend van The Who. Inmiddels speelt ze op festivals als Lowlands en de Zwarte Cross en nu staat ze ook in Del Cel. De avond wordt afgesloten door Mein Herz, de Rammstein Tribute Band die met vuur, spektakel en een stevige liveshow het stadstrand op zijn kop zet. Op zondag gaat Del Cel bruist gewoon verder met opnieuw muziek, activiteiten en de kleurrijke Vliegerfestival aan zee, waar tientallen grote vliegers de lucht boven de Waddenzee vullen. Del Cel bruist is zaterdag 11 en zondag 12 juli in het centrum en op het stadsrand van Del Cel. Toegang is gratis en wij draaien nu Inge Lamboe met Pete Townshend, Call Out Your Name. Ze is daar ook.

0: It is good to be here in Kings Delta.
1: We gaan verder in Lauwersoog. Het Dudeljo Festival in Lauwersoog brengt muziek, theater, literatuur, wetenschap en beeldende kunst samen op één dag. Niet in een theaterzaal, maar midden in het landschap van Nationaal Park Lauwersmeer. Op het programma staan onder andere schrijver Koos Dijksterhuis, TikTok Tammo, stadsdichter van Groningen Jamie Hendricks en de openingsperformance Waard van kunstenaar Sofia Murillo Lommers, uitgevoerd met dansers uit Dokkum. Daarnaast zijn er verspreid over de dag optredens van muzikanten, dichters, verhalenvertellers en wetenschappers. Overdag speelt het festival zich af bij activiteitencentrum Lauwersnest. Zodra de avond valt, verhuist het programma naar de werf van NG Shipyards, buitendijks aan het water. Daarmee wordt ook het landschap onderdeel van de voorstelling. Dudeljo kiest bewust voor ontmoeting en verwondering. Je wandelt van een lezing naar een muziekoptreden, naar een kunstwerk, naar een gesprek over natuur en landschap. Alles draait om de verbinding tussen mens, cultuur en het wat. Het Dudeljo Festival begint vandaag om 14:30 middags tot 23:00 s'avonds in Lauwersoog. Een ticket voor het complete programma is €25.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

We gaan verder in Wagenborgen. Over een week kijken muziekliefhebbers uit de hele wereld naar Kerkrade. Daar vindt het Wereldmuziekconcours plaats, beter bekend als WMC. De Olympische Spelen van de Blaasmuziek. Hoe leuk is dat? Voor het zover is, krijg je in Wagenborgen alvast een voorproefje. Slagwerkensemble Appingedam en fanfare Concordia Middelsum verzorgen daar een gezamenlijke try-out concert met het programma waarmee ze Nederland vertegenwoordigen. Voor Concordia is het een bijzondere zomer. Vorige week werd het orkest nog Europees kampioen tijdens de Rasteder Muziektage in Duitsland met maar liefst 96 punten. Het geeft vertrouwen voor het Wereldmuziekconcours. Slagwerkensemble Appingedam neemt het publiek mee in de compositie De Wadden, een speciaal voor het WMC ontwikkeld programma waarin Noord-Nederlandse componisten de sfeer van het Waddengebied vertalen naar ritme en klank. Concordia speelt onder meer Apatheia, Melting the Ice en De Onverschrokkene, een compositie die speciaal voor het orkest werd geschreven en is geïnspireerd op de middelstumme vrijheidsstrijder Barthold Entens. Het concert biedt een unieke kans om twee topensembles uit de regio te horen vlak voordat ze de internationale wedstrijd ingaan. Het try-out concert begint vanavond zaterdag om 19:30 in Sporthal Weerland aan de Kokslaan in Wagenborgen. Toegang is gratis. ...1968.

0: is Cultuurkompas, de uitgaansagenda van Noord-Groningen met Jacques van Bracht.
1: We gaan verder met de orgelconcerten. Liefhebbers van historische orgels kunnen dit weekend weer hun hart ophalen. Op verschillende plekken in Noord-Groningen staan de monumentale kerkorgels centraal tijdens een reeks concerten. De middag begint om 4:00 in de Jacobikerk in Uithuizen. Daar verzorgt Annemiek Zelderust een gratis marktconcert. De jonge organiste studeert aan het Prins Klaus Conservatorium en geldt als een veelbelovend talent binnen de Nederlandse orgelwereld. 's Avonds verhuist de aandacht naar de Petruskerk in Leens. Organist Pieter Jelle de Boer laat daar het beroemde Hinsorgel klinken met muziek van onder andere Mozart, Matthias Wekman en Johan Caspar Kerrel. Een afwisselend programma waarin barok en barok en romantiek elkaar ontmoeten. Het concert begint om 8:00 en een kaartje kost €12,50. Wie zondag nog verder wil luisteren, kan terecht in de Mariakerk van Kruiwert. Daar geeft Hans Nome een van de geliefde inloopconcerten van ongeveer een half uur. Een laagdrempelige manier om kennis te maken met het bijzondere orgel en de prachtige akoestiek van deze kleine Wierdenkerk. Zo vormt één weekend een mooie muzikale route langs drie karakteristieke kerken en drie heel verschillende organisten.

We gaan verder in Groningen met de Parkdag. En dat gaat over het Stadspark in Groningen. Dat bestaat 100 jaar. En ik moet zeggen, ik ben wel een beetje fan van het Stadspark. Ik heb er veel met de kinderen rondgelopen. Dat is een mooie kinderboerderij en een leuk speeltuintje. Dus een leuke plek. Ik heb er ook nog veel hard gelopen. En nu gaan ze vieren dat het 100 jaar bestaat. Op de voormalige drafbaan vind je live muziek, sport, cultuur, kinderactiviteit.

Nog vrij rondlopen en overal aanschuiven of meedoen. Muziekliefhebbers kunnen terecht bij optredens op het hoofdpodium, terwijl de DJ Caravan verzoeknummers draait. Ook de Groningse folkband Rapaille is aanwezig en geeft alvast een voorproefje van zomerfolk, dat later deze zomer opnieuw in het stadpark plaatsvindt. En terwijl zij er ook zijn om de zomerfolk het gevoel te geven, ze doen dit keer geen optreden als band, maar verspreid over de dag zul je alle bandleden van Rapaille wel een keer tegen het lijf lopen en solo of met andere muzikanten muziek horen maken. Verder is het kampement De Reizende Noordelingen. Daar kun je bovenschieten en iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen aan de open sessies. Neem je instrument mee en maak samen een echt volksfeestje van. Voor kinderen is onder meer een groot kleedjesmarkt waar ze vanzelf speelgoed, boeken en kleding kunnen verkopen. En verspreid over het terrein zorgen straatartiesten en interactieve acts voor verrassingen, waardoor je telkens weer iets nieuws tegenkomt. De meeste activiteiten zijn gratis en juist die ontspannen sfeer maakt de parkdag tot een laagdrempelige manier om het 100-jarig bestaan van het Stadspark samen te vieren. De parkdag op de voormalig drachtbaan in het Stadspark Groningen begint om 1 uur en eindigt rond 11 uur.

Cultuurkompas. We gaan verder in Zuurdijk. Wie graag even de rust op zoek, kan dit weekend terecht in het kerkje van Zuurdijk. Daar opent de tentoonstelling Grassen en Golven van kunstenaar Joke Elsinga. Haar schilderijen zijn geïnspireerd op het Noord-Nederlandse landschap. Eindeloze graslanden, sloten, wolkenluchten en natuurlijk de Waddenzee keren steeds terug. Niet als een natuurgetrouwe weergave, maar als een persoonlijk indruk van wat het landschap met haar doet. Elsinga trekt regelmatig wandelend of fietsend door het noorden. Onderweg maakt ze schetsen en foto's die later in haar atelier uitgroeien tot kleurrijke schilderijen in acryl. Vooral het steeds veranderende licht boven de polders en de beweging van het water vormen een belangrijke inspiratiebron. De tentoonstelling wordt zondagmiddag officieel geopend met een combinatie van poëzie en live muziek passend bij de sfeer van het werk. Grassen en Golven is van 11 juli tot en met 12 augustus te zien in het kerkje van Zuurdijk aan de Hoofdweg. De feestelijke opening is zondag om 3 uur 's middags.

We gaan verder in Termunterzijl. Groningen inspireert. Ook in het museum Termunterzijl is deze zomer een nieuwe tentoonstelling te zien. Onder de titel Adem van het Noorden toont kunstenaar Yvonne Struis werk dat is ontstaan uit ontmoetingen met het Groninger kunstgebied. In haar schilderijen en objecten spelen kaarten, kustlijnen, oude vaarroutes en vissenverhalen een belangrijke rol. Geen letterlijke afbeelding van het landschap, maar lagen van herinnering en indrukken die samen een beeld vormen van het noorden. De titel verwijst naar de wind die over het wat trekt en naar de verhalen die door het landschap worden meegevoerd. Het resultaat is een tentoonstelling waarin geschiedenis, natuur en persoonlijke beleving voortdurend in elkaar overlopen. Wie van verstilde kunst houdt, vindt hier alle ruimte om rustig te kijken en het landschap op een andere manier te ervaren. Adem van het Noorden is nog tot en met 1 december te zien in Museum Termunterzijl. Het museum is iedere zaterdag en zondag geopend van 1:30 tot 5:00.

0: De volgende tip is er eentje om je foto- of videocamera mee te nemen. We gaan naar Uithuizen, een bijzondere locatie, namelijk de Rozentunnel bij de Menkemaborg. Bij de Menkemaborg in Uithuizen staat de beroemde Rozentunnel weer volop in bloei. Al bijna een eeuw is het een van de hoogtepunten van de Groninger zomer. Wie door de lange tunnel wandelt, loopt letterlijk onder een dak van roze, rode en witte rozen. De bekendste soorten zijn de uitbundig bloeiende American Pillar en de Dorothy Perkins, die elk jaar maar een paar weken op zijn mooist zijn. Juist die korte bloeiperiode maakt een bezoek bijzonder. Elk seizoen ziet de tunnel er weer net iets anders uit, afhankelijk van zon, regen en temperatuur. De Rozentunnel maakt deel uit van de historische tuinen van de Menkemaborg en laat mooi zien hoe natuur en cultuur elkaar versterken. De Rozentunnel is dagelijks bezoeken tot en met 2 augustus van 10 tot 5 bij de Menkemaborg in Uithuizen.
1: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda van Noord-Groningen met Jacques van Bracht.

0: We gaan verder in het Lauwersmeer met De Boswachter voelt nattigheid. En deze tip is speciaal voor jonge onderzoekers. Op dinsdagmiddag 14 juli organiseert Staatsbosbeheer bij Lauwersnest de activiteit De Boswachter voelt nattigheid. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar gaan samen met een boswachter op onderzoek uit naar de waterkwaliteit van het Lauwersmeergebied. Met scepnetten, loepjes en microscopen bekijken ze welke planten en dieren in en rond het water leven. Ze doen metingen, onderzoeken waterdiertjes en stellen uiteindelijk hun eigen onderzoeksrapport samen. Zo ontdekken kinderen spelenderwijs waarom schoon water zo belangrijk is voor vogels, vissen en alle andere bewoners van het Lauwersmeer. De activiteit vindt plaats op dinsdag 14 juli van 2:30 tot 3:30... bij activiteitencentrum Lauwersnest in Lauwersoog. Deelname is €5,75 en aanmelden gaat via de website van staatsbosbeheer.nl.
1: Hatsikiti.

Voor ons zit het er weer op. Dankjewel voor het luisteren naar Cultuurkompas. Hopelijk hebben we je vandaag weer op een idee gebracht. Ga erop uit en neem vooral iemand mee. Fijn weekend en geniet van al het mooiste wat Noord-Nederland te bieden heeft. En graag tot de volgende Cultuurkompas.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar.

0: Kennemerland.
1: De Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Het is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist.
0: Tijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Eems Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream op omroepeemsdelta.nl.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtabah Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker om het leven worden gevroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader.
2: Bijgezet in een mausoleum.
1: Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Eems Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Ik zit Van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader.
2: Zesdaagse ceremonie bijgezet.
1: In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Zit Van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

het een grap? Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je vloog.

in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. EemsDelta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. EemsDelta, altijd dichtbij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het lange voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester van Zane en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord.
2: De Bosnische enclave onder de voet.
1: De Zuid-Afrikaanse voetballer Jaden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jaden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.
2: Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup.
1: De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer.
2: Brandstof mee te nemen in de auto.
1: Het weer vond wel.
0: Tijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het lange voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester van Zane en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jaden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jaden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen met Marianne.
6: Technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Eems Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dicht.

Rijks Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij.

0: geland.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. RMDEAL 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Experimentele satelliet waarmee. Naar verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Kolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4.000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootste aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootste. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmé en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, dat mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: veel te hoog voor mij.
1: Zoiets?
2: Ja, oké.
0: Ja?
3: De meiden, mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden gaat dat met weinig woorden. Midwolda, Midwolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren naar mijn uitzitten buren. Nicole, Nicole, wijs toe wat ik wolle. Met die onder de wolle, heb ik je grootste lolle. Gezina, Gezina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar in prachtige nieuw schema. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou behangen in mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertangen. O Inge, wat zijn daar toch voor dingen? Mag ik daarover zingen? O Inge uit Ezingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konden, maar nu willen we bij Azing met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkefietje toen wij daar rollen bolden in mooie Finsterwolde. O Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden veel leuker in Harkstede. Ik vind ze zo lekker in Godlinze, maar ik loop ook hard van stapel met Betsy uit Ter Apel. De Wichter, hes zworen en hes lichten, hes dikken en hes dun, hier in provincie Grun. Ja luister, als kom ik in het duister, en dan gaan we hand in hand, de Groningen platte land aan kaart.
0: Hartstikke bedankt.

It's me again. All right, this is a song called The Naked Truth.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

tweede klas. H voor VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.

ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende magen. Dus voor je eerst

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Dit is een lied over een plan.

0: Yeah. Woo! On the man! On the man! Wah, wah!
1: Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Woop!

voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

Ritselen, woep, ik word betaald. Vrije handen, vogelvrij. Ritselen, woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? €5. Oké? Vrije handel, vogelvrij. Ritselen, yeah. Ik word betaald. Vrije handel.

ze broen en soms ben ze van stoel. Geef me zo'n klein tuikje of goeie dikke steen.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

sun spin the ruin a minute a boy.

spend your life in sin and misery.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leidden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

Er is verrekte veel te zeggen, en te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden, ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil. Maar al is jouw kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Lachen, dat ik een schoonere heet. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde kan.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Waarom blijft de stoer na ze? Stoppen ze nou mee? Hoe moet ik om te luisteren?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, dat wooi die dat stront. Van een peer en een kou, bij mijn holen ook de beer. En als wie om sneeuw, ja, dan zong wie maar weer. Mijn wijkskilde bon, die komt zo slecht op.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of ze zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: Jacques Chirac.
1: Ze wilden niet geloven, dus dan moet ik ze bewijzen. Ik heb alle soorten drank, ik heb alle soorten.
2: Ik heb alle soorten.
1: Ik heb alle soorten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de